U hoorde de laatste delen uit de Kunstgefuge, gespeeld op piano door Ivo Jansen. Mozart was al een gevierd en beroemd muzikus toen hij in 1782 merkte dat hij toch een soort van fundament miste. Dat ging zo. Iedere zondagmiddag bezocht hij soirées bij de Nederlandse baron van Swieten, diplomaat en lijfarts van de keizer in Wenen, waar hij Weense muzici in contact bracht met vooral barokmuziek. Händel en Bach. Van Händel wel oratoria, van Bach geen kerkmuziek, maar het wohltemperierte klavier. Van Swieten vroeg Mozart om stukken van die van Bach van het wohltemperierte klavier te bewerken voor strijktrio, zodat ze makkelijk op de soirées konden worden uitgevoerd. Onder andere door Van Swieten zelf en Mozart en anderen die er waren. Want die konden allemaal spelen. Een paar adagio's, je zou kunnen zeggen dat zijn echte preludes, componeerde Mozart zelf. En de fuga's die dan steeds volgen waren van Sebastiaan of van een van zijn zoons. We gaan hier nog een andere keer meer aandacht aan besteden, omdat we ook een aantal werken hebben van Mozart, waar als het ware die fuga's van Bach zijn geïntegreerd in zijn eigen aanpak. Nu deze zes preludes en fuga's, KV 404a, en van die adagio's, dat zijn eigenlijk de preludes, zijn alleen de eerste, de vierde en de vijfde van Mozart zelf. En ieder adagio wordt dus gevolgd door een fuga. Zie verder op de playlist. U gaat luisteren naar het Trio Phoenix op Fuga Libera.

U hoorde tot besluit van Wolfgang Amadeus Mozart, Sechs dreistimmige preludien und fugien, KV 404a, voor viool, altviool en cello, gespeeld door de trio Phoenix, bewerkingen van preludie, alle fuga's van de familie Bach in deze setting, die werd gespeeld op de soirées van Baron van Swieten in Wenen. Alles is verder te vinden op de playlist van de concertzender Geen Dag Zonder Bach. En daar kunt u ook uw opmerkingen en wensen en verzoeken plaatsen. Bach, concertzender.nl. Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen.

Goedemiddag dames en heren, dit is het werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach, samengesteld en gepresenteerd door Govert-Jan Bach. De volgende weken worden weer gepresenteerd door Joop van Zijl en we zijn heel blij dat hij weer terug is, want we gingen wel erg missen. Deze week is een heel gemengd type met alle soorten muziek en vandaag kiezen wij voor een programma met vooral Nederlandse solisten. Straks Janine Jansen en Friends, maar nu eerst een heel curieuze opname uit 1939 van Willem Mengelberg, die een wereldlijke kantate van Bach uitvoert. Uit datzelfde jaar 1939 hebben we de zeer beroemde opname van de Matthäuspassion van deze Mengelberg. Er zijn mensen die zich daaraan verlustigen, maar er zijn juist ook mensen die zich daar dood aan ergeren. Deze kantate is een beetje het midden. We hebben natuurlijk toch verder haast geen historische opnames van Mengelberg met Bach. En deze kantate is heel prettig om te horen. Toch moeten we ook blij zijn met die opname van die Matthäuspassion, want het is een traditie ooit begonnen door Julius Röntgen in Amsterdam, die Nederland tot Matthäusland bij uitstek heeft gemaakt. En de mensen hebben vaak moeite met die gezwollen koren, dat pathetische en die langzame trend. Het ronkt maar los. Maar in deze kantate voor solosopraan komt geen koorzang voor en we horen een lichte en heerlijke sopraan, een zekere Toe van de Sluis, en een pittig en fris spelend concertgebouworkest. Mengelbergs tempi zijn beste pruimen. Hij zag de Matthäuspassion als een gewijde opera en voerde die uit in Wagneriaanse stijl. Maar deze kantate echter blijft een leuke ontmoeting met een groot dirigent en een onderschatte sopraan. Het schmieren, de glijtonen zijn opvallend. Dat horen we in deze dagen niet meer. Het is een bruiloftskantate, kantate 202. En het is een heerlijke muziek. Het begin van die kantate heeft de tekst Weichet nur betrübt Schatten. Ga maar weg, droeve schaduwen, want er komt iets heerlijks aan. Een bruiloft van twee lieve mensen die van elkaar houden. Ja, ik ga trouwen met mijn lief. Dus weg die zwartheid van de eenzaamheid. De zes delen worden afgesloten met als laatste deel een heerlijke gavotte. Dat lijkt in de uitvoering van Mengelberg wel meer op de Hollandse boerendans, en die voerde hij ook graag uit, dan op lichte barokmuziek. Maar toch blijft het heerlijk. Het ontstaan van deze kantate is onbekend. Men denkt dat het vroeg is in Weimar, maar hij is zeker wel in 1730 in Leipzig uitgevoerd. Kantate BWV 202, Weichet nur betrübte Schatten, sopraan Toe van der Sluis en het Concertgebouworkest onder leiding van Willem Mengelberg.

U hoorde Prelude, Fuga in D-klein, Kögel 405, naar stukken uit het Wolter Britte Klavier van Bach, 867, gespeeld door de Academie für Alte Musik Berlin. In hetzelfde principe van Preludium langzaam en Fuga meestal snel, maar dan op twee fortepiano's. Eerst echt Mozart in het eerste langzame stuk en dan in de Fuga, ja, daar herkennen we meteen de hand van die andere meester, Johann Sebastian Bach. Prachtig zoals hier deze twee genieën elkaar ontmoeten. En in die Fuga, op die pianofortes, herkent u misschien al het stuk dat later Mozart zag gebruiken in zijn beroemde Adagio en Fuga in C klein, Kögel 546. En aansluitend op dat stuk met de pianofortes hoort u dat ook spelen. Dit stuk, dat beroemde Adagio en Fuga in C klein, is een zeer smartelijk en dramatisch stuk, wat eigenlijk al vooruitloopt op de fuga's van het Requiem. Het was mijn moeders voorkeur op haar begrafenis om dit te laten spelen. En we gebruikten een opname van het Amadeus Quartet. Prachtig. Hier hoort u nu een prachtige uitvoering op tijd-eigen instrumenten door de Academie für Alte Musik Berlin.

U hoorde Allegro Zeeklein Kuchel aanhang 44. Dat was voor twee fortepiano's. En daarna Adagium Fugue in Zeeklein Kuchel 546 voor strijkers van de Academie voor Alte Muziek. In Mozart's eerste strijkkwartet, in zijn aan Haydn gewijde zestal, komt in het laatste deel veel fugatisch werk voor. Ze zeggen er wel eens fugato. Het is nog wat zoekend, maar duidelijk dat Mozart door de oude Bach wordt aangetrokken en dat hij van hem leert. De jonge Christian Bach, de Londense, was eigenlijk een van zijn eerste leermeesters geweest. Nog wel in Londen, waar Mozart toen als jongetje was. En zijn prille eerste werkjes, hij is er nog geen 10, heeft Mozart, dus als kind, grotendeels van deze toen zeer beroemde muziekzoon van Bach overgeschreven. Pas veel later weet hij de invloed van de vader te ondergaan. Hij schreef dus als kind die eerste concertjes Kuchel 1 tot 4, dat waren eigenlijk rampstukjes van Johann Christian Bach. En nu, in dat strijkkwartet, wat hij dus gewijd had aan Haydn, is in het vierde deel die invloed van Bach al te horen, want in de Molto Allegro hoort u heel veel fugatisch werk. U hoort het kwartoor Mosaïque.

U hoort het Molto Allegro uit Mozarts strijkkwartet Kuchel 387 door het Quatuor Mosaïque. De volledig uitgerijpte Mozart brengt in zijn majestueuze laatste deel van zijn Jupiter-symfonie, de 41ste, de fuga als het sterk element in. Ongelooflijk hoe hij de kracht van de fuga weet uit te buiten. Dit is een overrompelend stuk. Zijn drie laatste symfonieën, niet te bevatten meesterwerk, werken zijn nooit tijdens zijn leven uitgevoerd. Men begreep ze gewoon niet. Wij gaan luisteren naar dat vierde deel, de finale. We gebruiken daarvoor een historische opname van Bruno Walter uit eind jaren 60. Deze werd ook onlangs gebruikt in de indringende Poolse film Ida. Tijdens deze finale van de Jupiter-symfonie springt de tante van Ida uit het raam. Ook deze film is een meesterwerk. U hoort die finale uit de 41ste, gespeeld door Bruno Walter.

kroon op de fuga's van Mozart, waar hij dus Bach volledig geïntegreerd had, zijn de fuga's van het Requiem. En die zijn ongelooflijk meeslepend en ja, demonisch haast. In die fuga's van het Requiem vallen Bach, Händel en Mozart totaal samen. Barok en de klassieke tijd. Ongelooflijk. U hoort het Kyrie, het Quam Odem Abrahe en het Cum Sanctis uit Mozart Requiem, kugel 626, in een versie van 2 januari 1793. John Budd, en hij doet het met zijn voortreffelijke Dunedin Concert.

U hoorde Kyrie, Quam Olim Abrahe en Cum Sanctis uit Mozart's Requiem, uitgevoerd door John Budd met zijn Dunedin consort. Ten slotte nog een prachtige adagio en fuga van deze twee meesters. Het benadert een beetje de kunstig voegen als dat door orkest wordt gespeeld. Meeslepend.

U hoorde Adagio en Fuga in D-klein naar BWV 849 uit het Wohltemperierte Klavier nummer 2 van Bach, maar bewerkt en geschreven door Mozart. Gespeeld door het voortreffelijke ensemble, een van de beste van het continent, voor de barokmuziek de Academie, voor Alte Muziek Berlin. Dit was Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender vanuit de nieuwe studio De Kikker in Utrecht Centrum. Geweldig om hier te zijn. En u kunt alles weer nakijken op de playlist op van de Concertzender site en vragen en antwoorden, reacties graag op bach@concertzender.nl. Ik ben Govert-Jan Bach, samensteller en presentator. En ik dank u voor uw aandacht en misschien kunt u morgen weer luisteren.

Goedemiddag dames en heren, dit is het werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach, samengesteld en gepresenteerd door Govert-Jan Bach. Vandaag weer het solistenportret. En de solist is vandaag Rinaldo Alessandrini. En dat is geen ex-voetballer, maar een uitnemend Italiaans klavierspeler en dirigent van vroeg barok tot laat barok. Zijn specialisatie is weliswaar Monteverdi. Hij heeft alle boeken met de madrigalen prachtig opgenomen, maar hij speelt Bach als geen ander. Als oud-leerling van Ton Koopman weet hij heel goed wat er uit een klaversimmel te halen is. Hij benadert Bach dan ook helemaal vanuit de Italiaanse barok, dus vanuit Monteverdi en Vivaldi. Het swingt en het dartelt, het is vooral heel levendig en virtuoos. Een goede vergelijking is het klaversimmelconcert in D, waarvan we de eerste zin altijd gebruiken als onze begintune. Zoals Alessandrini dat doet, kan dat niet spannender.

U hoorde het eerste deel van het klavierconcert in D-klein, BWV 1053, door Rinaldo Alessandrini en zijn Concerto Italiano. We gaan verder met Vivaldi. Vivaldi's kerkmuziek is net als die van Bach, behalve een enkele kantaten van Bach, nooit gedrukt. Het was pas in de jaren 50 van de vorige eeuw dat die kerkmuziek van Vivaldi een beetje bekend raakte, alsmede een aantal van zijn opera's. Zijn Gloria en zijn Magnificat zijn inmiddels zeer geliefd geworden. Maarten het Hart houdt niet zo van Vivaldi, maar ja, je wordt er echt wel vrolijk van. De kans is klein dat Bach deze muziek ooit gehoord heeft, maar er zijn zeker punten van overeenkomst. Vivaldi's concerten waren Bach wel goed bekend. Hij leerde ze kennen in Weimar. En daar nam hij van Vivaldi het principe over van het ritornel, het steeds terugkerend instrumentaal voorspel, wat ritorno, terugkomt. En in Bach's eerste cantates, voor Weimar, doet hij dat nog niet, maar na kennisneming van Vivaldi voegt hij dat in als begrip in zijn cantates, voorspel, tussenspel of vaak naspel. We gaan nu luisteren naar Vivaldi's Magnificat in een uitvoering van Rinaldo Alessandrini. Let even op die prachtige alt Sara Mingardo, een heel bijzondere stem. En hij doet dat weer met zijn Concerto Italiano en de sopranus Deborah York.

U hoorde kantate 39, Brieg den Hungrigen dein Brood, voor de eerste zondag na Trinitatis, gezongen door Ilin Kies, sopraan, Wilke te Brummelstoete, alt, Paul Eckner, tenor en Dietrich Henschel, bas. Samen met het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists, onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Een stap in een andere richting. Niet meer die tedere blokfluit, maar een houtblazer van grote zwaarte en diepte, de fagot. De fagot speelt vaak een belangrijke rol in het basso continuo, de doorgaande basbegeleiding. In de passionen kunt u ze horen, vaak in cantates. In de laatste versie van de Johannes Passion, 1749, schrijft Bach zelfs een bassono grosso voor, een contrafagot. Die is wel 2 meter lang. Als je een hedendaags instrument zou inzetten in de Johannes Passion, dan krijg je wandverhoudingen. Maar als je zo'n mooie barokfagot gebruikt, dan geeft dat een prachtig diepte-effect. Het lijkt een beetje op een lage mannenstem. Maar het is voor organist Bach natuurlijk verbonden met de lage orgelklanken. We gaan nu luisteren naar een bewerking van een bewerking van een bewerking van stukken van Bach tot een heel lief, leuk concert. Samengesteld uit al die andere stukken. Maar geweldig gespeeld door fagotist Sergio Azzoloni. Dat zijn de Italianen die vandaag met de Nederlanders in deze week de muziek maken in dit programma. Heel veel instrumentale muziek van Bach is zoek geraakt. En daarom melken veel instrumentalisten die concerten, waar Bach zelf ook allerlei bewerkingen van maakte, uit voor hun eigen instrument. Ach ja, hoeveel verlangen er niet naar het concert van Beethoven voor hobo? Dat is nooit gekomen. En hoe is het met Mozart? Ja, die schreef in ieder geval nog een fagotconcert. Heerlijke muziek, toen hij jong was. En ja, heel begrijpelijk dat deze hoboïsten en fagotisten die muziek bewerken. Dus het wordt genieten van Sergio Azzoloni en zijn enthousiaste Potsdammers. Feest der herkenning, het laatste deel, kent u zeker wel. Het fagotconcert, een reconstructie van BWV 169, 49 en 1053... door Sergio Azzoloni en zijn Kammeracademie Potsdam.

U hoorde het fagotconcert als reconstructie van de speler, de fagotist Sergio Azzoloni, naar BWV 169, 49 en 1053. Er zijn Bach-trompetisten die de hele wereld afreizen om die hele moeilijke solo's voor Bach-trompetjes te spelen voor het Weinigs Oratorium en de Hoge Messen en ook andere Bach-muziek. Freelance-fagotisten hebben daar ook zo iets in, namelijk een aria uit de Hoge Messen, de aria Conium tu solo sanctus, waar ze eigenlijk onmisbaar zijn. En dat zijn heerlijke snabbels voor ze. Je hoort de bas die deze aria met koninklijke allure moet zingen, de woorden uitspreken: Conium tu solo sanctus, omdat gij alleen God zijt. En daarin speelt de hoorn, het koninklijk instrument, bij uitstek een grote rol. De heren van de adel gingen altijd jagen, die herrliche muntere jagd. Maar in diezelfde aria spelen, naast de hoorn, ook de twee fagotten een minstens zo belangrijke rol. Let op, er zijn geen strijkers. De aria, die eigenlijk een Polonaise is, is duidelijk geschreven voor de nieuwe koning van Polen. Daar had Bach het ook aan geadresseerd, die Hoge Messe, eerste deel uit 1733. En dat stuk van die bas gaat over in een attacca in het uitzinnige slotkoor van die mis, het vijfstemmige Cum Sancto Spiritu. Je zou in een spirituele roes kunnen komen als u daar flink naar luistert. U hoort Frans Brugge met zijn troep.

U hoorde de bassolo uit de Hohe Messe 1733, Quorum tu solo sanctus, afgesloten met het Cum sancto spiritu voor het vijfstemmige koor. Het werd gezongen door Harry van den Kamp met het Nederlands Kamerkoor en natuurlijk het concert van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brugge. Tot slot van deze uitzending nog zo'n pareltje. Een adagio gereconstrueerd door meneer Azzoloni voor hobo en vooral fagot.

0: Dat was een adagio, gereconstrueerd naar BWV 42... door Sergio Azzaloni, Fagot en zijn Kammeracademie Potsdam. Dit was de uitzending voor vandaag, Geen Dag Zonder Bach. U kunt alles nakijken op de playlist van de Concertzender... en u kunt ook mailen met uw reacties op bach@concertzender.nl. Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen.
1: Dit programma...

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Dit is het programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, de presentator. En deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Een bijzondere week wordt dit, want in september breekt er een heuse Bachkoorts uit. En we gaan er allemaal aandacht aan besteden. Het kan namelijk niet op, want in Dordrecht vindt van 19 tot 28 september een heel Bachfestival plaats van ongekende kwaliteit en innovatie. Musica Amphion verzorgt weer een Bach contextueel. Door heel Nederland en de Nederlandse Bachvereniging heeft evenzo een tournee deze maand onder de titel Meine Freundin, du bist schön. En er is nog veel meer. Kijkt u maar eens even op de Bach-pagina op internet. De Bach-pagina dus. Nu eerst, in plaats van woensdag, vast een klein solistenportret van Angela Hewitt. Aanleiding is dat ze op woensdag 17 september de hele Kunstig-Fuge op piano speelt in het Muziekgebouw aan het IJ, Amsterdam dus. Een uitzonderlijk concert dat, naar ons weten, uitverkocht is, maar ach, u kunt het altijd even proberen. Als dit later dan nog eens op cd komt, en dat ligt in de lijn der verwachting, dan zullen we een uitzending aan haar hele Bach-oeuvre wijden. Maar misschien zendt Radio 4 dat uit het Muziekgebouw aan het IJ nog wel uit. Dat is inmiddels een mijlpaal. Na Glenn Gould heeft Canada weer een uitmuntend Bach-pianist. En daarom vandaag een uur lang van die heerlijke bewerkingen van alle mogelijke Bach-stukken. De meeste origineel voor orgel, maar ook van cantates, sonates, symfonia's, etc. Meezingers, maar ook forse stukken als de Passacaglia, bewerkingen door Wilhelm Kempff, de Myra Hess en haarzelf, Angela Hewitt dus. Voor de klavecimbeliefhebbers maken we dat de rest van de week wel weer helemaal goed. De eerste serie nu door deze oermuzikale Angela Hewitt, Sinfonia BWV 29, Siciliano BWV 1031, Nun kommt der Heidenheiland BWV 659, Wachet auf, ruft uns die Stimme, Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639, en dat is ook gebruikt aan het slot van de film Ida, en Sheep May Safely Graze.

En dat was een uitvoering van het Brandenburgsconcert nummer 5, BWV 1050, door het Dunedin Concert onder leiding van John Budd. En de klaversingel werd ook door hem bespeeld en u hoorde de violiste Cecilia Bernardini. En dan nu de eerste kantate van de kantatencaravaan in de Drechtstede nummer 68. Dat is een kantate voor Tweede Pinksterdag met de titel Alzo hat Gott die Welt geliebt. Dit is weer zo'n overdonderende kantate. De tekst werd geleverd door Marianne von Ziegler, een tekstschrijfster waar Bach een aantal malen mee werkte. Hij had het niet voor het uitzoeken, met die 60 kantates per jaar. Bijbeltekst en thema's lagen eigenlijk op per zondag vast. Hij wijzigt wel veel in de best goede teksten van deze Marianne Ziegler. Dat blijkt uit vergelijkingen met gedrukte preekboekjes van haar. En dat doen veel grote componisten, veranderen in hun teksten. Mahler, Schubert, Wagner schreef zijn teksten maar zelf. En daar deed hij dan ook jaren over. En daar had Bach dus met dat vele werk geen tijd voor. Verbluffend is het openingskoraal in die prachtige 12/8 cadans die ons meeneemt naar een onpeilbare diepte. Het deint vooruit en zuigt ons mee uit onze grauwen stunden. Ruim 5 minuten beslaat dit openingskoor. Haast de helft van de hele kantate. Het is nog niet afgelopen of een swingende dans opent een heerlijke sopraansaria. Een cello piccolo dartelt om de hoge stem heen. Het lijkt wel of we die muziek ergens van kennen. En dat klopt. De swingende melodie komt al voor in de vroege wereldlijke jachtkantate. Bach kan het niet laten en de aria eindigt in een instrumentaal ritornel dat gewoon een dubbelconcert voor viool en hobo is. Na een fijne, ook weer lieflijk swingende basaria nog een slotkoor dat weer verbazingwekkend is. Met instrumentatie van trombones, oftewel de bozuinen. De bazuinen, ja, de tuba mirum. En waarom dat nu weer? We kijken in de tekst en ja hoor, wer an ihn glaubet, wird nicht gerichtet. Wie in God gelooft, zal niet onder het gericht vallen. Of u nu naar Bach, Mozart of Verdi luistert, we kunnen niet om het dies irae, de dag der wraken, heen. Bach maakt daar natuurlijk een fuga van, omdat het van levensbelang is. Een dubbel fuga nog wel, met 2 thema's. Het kan niet op en eindigt dan liefdevol piano.

Zo klonk Kantate voor de tweede Pinksterdag. Alzo had God die Welt geliebt, uitgevoerd door de sopraan Lisa Larsson. De bas Panayotis Economou. De Monteverdi Choir en die English Baroque soloist onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Bach bewerkte dat heerlijke ritornel, dat wat retour komt voor instrumenten, nog eens apart. En dat werd later dan wel weer voor orgel getoonzet. En zo speelde Maarten het Hart het in zijn eerste jaar dat hij orgelles had. En Maarten het Hart die schrijft daarover, die zegt daarover: het lijkt wel of de instrumenten op hol slaan. Het is zo monter, zo levenslustig van een onbekommerde blijdschap. Het geeft hem, Maarten dus, een geluksgevoel. En Simon Vestdijk zegt: een door frisheid betoverende melodie.

Dit was BWV 1040, een instrumentaal fragment voor viool, hobo en basso continuo. Uitvoerenden Sergio Attoloni met het Kammeracademie Potsdam. Zaterdag 20 september dan biedt het festival in Dordrecht een optreden van de Nederlandse Bachvereniging. Hun thema is Meine Freundin, du bist schön. Verwijzend naar de bruidsmystiek uit het Hooglied, in de barok zeer populair in Luthers Duitsland. Het speelt ook een grote rol in de Matthäuspassie, waar we Zion horen, het meisje, de bruid uit het Hooglied en haar vriend, die later allegorisch als Jezus naar voren werd geschoven. De Nederlandse Bachvereniging, onder leiding van Jos van Veldhoven, voert allerlei motetten en cantates uit van oudere ooms van Sebastian. We luisteren eerst naar Ach, wie sehnigst ward ich der Zeit van Johann Michael Bach. En die leefde van 1648 tot 1694. Dat was een oom en een schoonvader van Johann Sebastian, want zijn dochter Maria Barbara was Sebastiaans eerste vrouw. Zal hij hem nog gekend hebben van de Bachiades waarin de familie met elkaar Quodlibets vol ingewikkelde kanons zong? Deze oom stierf in Sebastiaans rampjaar 1694, waarin hij beide ouders en huis en haard verloor. De tekst gaat over de ellende van het leven en het heftige verlangen naar de dood. De morte dolce, de zoete dood, die toegezongen wordt. O kom und hole mich. Paradoxaal.

Ach, wie sehnlichst, waar is der Zeit? Van Johann Michael Bach. Die leefde van 1648 tot 1694. En de uitvoering berustte bij Cantus Köln en Concerto Köln. Ook wordt uitgevoerd van Johann Christoph Bach, Sebastiaans oudere oom, die organist in Eisenach was. En die leefde van 1642 tot 1703. Bach noemde hem een profonder componist, een diepzinnige componist, en voerde nog in Leipzig werken van hem uit. Mogelijk heeft de kleine Sebastian vaak bij en in het orgel verkeerd, waar deze bijzondere oom de organist was. Zijn vader was muzikus, stadpfeifer, maar geen organist. En deze begaafde oom, die had een zwaar leven, geldzorg ook en ziekte beproefde hem. John Elliott Gardiner oppert dat Sebastian al heel vroeg wellicht van hem geleerd zou kunnen hebben dat persoonlijke ellende omgezet in muziek leefbaar wordt. Het is in ieder geval prachtige muziek. Hier de lamento, de klaagzang. Ach, das ist Wasser genug, hette. Een klaagzang in Italiaans-Duitse stijl. Er is een dorstig snakken naar het water en een klacht over de eigen schuld en de ellende die het leven je aandoet.

Ach, dass ich Wasser genug hätte, van Johann Christoph Bach. Leefde van 1642 tot 1703. En dit was een uitvoering ook weer van Cantus Köln, het Concerto Palatino en Konrad Junghenel. Ook Arno Bornkamp, de saxofonist, is van de partij. Aan hem, Arno Bornkamp, wijden we kort geleden nog een uitzending van Café Zimmerman. Tot eind van dit uur, deze uitzending, nog enige Bach-stukken van Arno Bornkamp, zoals hij ze ook zal uitvoeren daar in Dordrecht, in dat festival. Arno Bornkamp.

Dat was saxofonist Arno Bornkamp, destijds in Café Zimmerman. Een uitzending van de Concertzender, zoals dit programma iedere dag, werkdag althans, van 1 tot 2, geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, de programmamaker is samensteller Govert-Jan Bach. Goedemiddag en wellicht tot morgen.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. Dit is de concertzender van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmamaker is Govert Jan Bach. We gaan weer verder met het Bachfestival Dordrecht. Daar hebben we het eerder over gehad deze week. In de Dordrechtse kantatenkaravaan weer een kantate uit de tijd na Pasen 1725. Met tekst van Marianne von Ziegler, BWV 108. Es ist euch gut, dass ich hingehe. Het is goed voor jullie dat ik wegga, zegt Christus. En hij doelt op zijn hemelvaart en het schenken van de Heilige Geist. Opmerkelijk, er is geen beginkoor. Je mist dat beginkoor, haast een beetje. Twee redelijk lieflijke aria's, maar dan een strak, fugatisch en overrompelend koor over de overrompelende kwaliteit van de Heilige Geest, de Geist der Waarheid. Onverbiddelijke, energetische muziek. Als het om een belangrijk statement gaat, dan gebruikt Johann Sebastian Bach de strenge fugavorm. In de passies komen die minder voor, maar des te meer in de hoge messen. In 1725 mogen we daar al even van proeven. Dan komt Bach om het wat te verzachten met een lieflijke altaria met een geweldige orkestpartij. Op weg naar de heerlijkheid. Een ferm koraal over de kracht van de geest sluit het af.

Met als uitvoerenden Robin Blaze, altus, James Gilchrist, tenor, Dominique Werner, bas, met het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. Zaterdag, en dan hebben we het over 20 september, dan brengt de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven dus een avond onder de titel Meine Freundin, du bist schön. En dat voeren ze op nog veel andere plekken in Nederland uit. Dus kijkt u even op de site van de Nederlandse Bachvereniging waar dat allemaal precies is. Ze voeren dat prachtige stuk van oom Johann Christoph uit, de profunde componist, de grote en uitdrukkende componist, groot voorbeeld voor de jonge Sebastiaan in Eisenach. Het is een bruiloftskantate met een ongewoon libretto dat eigenlijk volledig gebruik maakt van teksten van het Hooglied, afgewisseld met stukjes prediker en een koraal aan het eind. Het is een dialoog tussen de twee echte lieden en de begintekst ligt er al niet om. De bas begint met Meine Freundin, du bist schön und sie mache mich brünstig. Waarop de sopraan reageert met Oh, dass ich dich küssen möchte. Niet alle gelovigen vinden dat makkelijk te horen, maar het Hooglied is oorspronkelijk Arabische liefdespoëzie, die later allegorisch is verklaard. Hier komt het dichter bij het origineel, het is echt minnepoëzie. En wat prachtig doet die Johann Christoph Bach dat. En je hoort het allemaal later terug in Bach, in Sebastian Bach, zijn Matthäuspassie, zijn dialoogkantates. Hij had er dus niet van een vreemde. En hoort u eens hoe Johann Christoph componeert. Ich bin krank, krank voor Liebe. Het is een soort pop uit de barok. Het sluit weer heel pittig, meerstemmig af met een gratias, een dankzegging. De liefde maakt ons dankbaar. Je hoort de grandeur van een vroege Bach.

U hoorde Meine Freundin, du bist schön van Johann Christoph Bach. Die leefde van 1642 tot 1703. En de uitvoering berustte bij Cantus Köln, het Concerto Palatino onder leiding van Konrad Junghenel. We horen ook Sebastiaans muziek in deze geconcentreerde vorm. Een korte begrafenismotet uit 1713. Ich lasse dich nicht, segne mich denn. Men dacht lang dat dit ook van Johann Christoph was, maar het is dus van een jonge Sebastian Bach. Het staat in het rouwende F-klein, maar heeft al dat dansante ritme, zoals we dat ook horen in het beginkoor van de Matthäuspassie. Rouw wordt door Bach altijd ondersteund door impliciete troost. De tekst is van Jacob, die de engel met wie hij vecht en tegen wie hij het onderspit gaat delven. Want hij ervaart dat hij met God zelf vecht. Ik laat je pas gaan als je me zegent. We ervaren al een beetje de Napolitaanse operastijl in het smekende karakter. En dit staat dichtbij de Actus Tragicus. Een prachtig koraal sluit het af.

U hoorde het motet Ich lasse dich nicht, segnest mich denn, BWV, aanhang 159, van Johann Sebastian Bach en uitgevoerd door Cantus Köln en het Concerto Palatino onder leiding van Konrad Junghenel. En tot slot, vandaag andere koek, maar ook helemaal Bach, zijn tweede Brandenburger concert, zoals de Holland Baroque Society dat gaat spelen in Dordrecht. Wat een vondst toch om die bescheiden, liefelijke blokfluit, de flauto dolce, tegenover de haast gewelddadige trompet te zetten. In deze subtiele, technisch volmaakte uitvoering van John Butt en zijn The Needens speelt de trompet, het instrument van de koningen, de blokfluit er niet uit. De trompet zwijgt in het langzame deel met die heerlijke drive naar voren. Altijd ten positieve, altijd naar de levensbron op weg. Laat u meenemen, tot slot een wervelende dans, niet om bij te houden, tenzij je meedanst.

Het Brandenburgse Concert nummer 2, BWV 1047, werd uitgevoerd door de Dunedin Concert onder leiding van John Budd, die ook de klaversymbool bespeelde, en de violiste Cecilia Bernardini. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach, samengesteld door Govert-Jan Bach. De presentator is Joop van Zijl. Ik wens u verder goedemiddag.

Goedemiddag, de concertzender van 1 tot 2 met het programma Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, de programmamaker is Govert-Jan Bach. De derde kantate die in het Bach Festival Dordrecht wordt uitgevoerd tijdens die kantatencaravaan op zaterdag 20 september, dat is de kantate BWV 176. Es ist ein trotzig und verzagt Ding um aller Menschen Herzen. Het gaat om een tekst uit Jeremias, hoofdstuk 17, vers 9, die vertaald luidt: niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Onverbeterlijk is het, wie zal het doorgronden? Tja, er klinkt een cynische kijk op de mens uit. Nog preciezer, het gaat om de menselijke ambivalentie, de tweeslachtigheid, de innerlijke tegenstrijdigheid. In het Duits wordt dat uitgedrukt in trotzig, hoogmoedig, trots en verzaakt, verslagen, moedeloos. Depri, zouden we nu zeggen. De psycholoog in Bach pakt dat muzikaal op en we horen in het beginkoor een lijn naar boven en naar beneden die elkaar tegenstreven. Dat doet hij in nog geen 2 minuten in een fugatisch koor dat je haast om de oren slaat. Ongeëvenaard, zoals de mannenstemmen deze spoeg inzetten en hoe deze zich in haast blinde vaart ontwikkelt. Er zijn weinig koren die in zo korte tijd zoveel zeggen. De sopraanaria daarna is een sierlijke gavotte en klaart de lucht. Stevast geeft daarna de alt, gesteund door 3 eenstemmige hobo's, weer hoop. En deze 3 hobo's verwijzen in hun eenstemmigheid naar de 3-eenheid. 1 wezen in 3 personen. God, de Zoon en de Heilige Geest. Ja, het is Trinitatis, zondag van de 3-eenheid of drievuldigheid voor Bach. Mede door het getal 3, een belangrijk moment in het kerkelijk jaar.

aldus BWV 176. Es ist ein trotzig und versagt Ding voor Zondag Trinitatis. Met als uitvoerenden Roos Halten sopraan, Daniel Taylor countertenor, Peter Harvey bas, de Monteverdi Choir en de English Baroque Soloist onder leiding van John Elliott Gardiner. Op het concert van zondagavond 21 september dan zingt de Belgische formatie Vox Luminis. Een prachtig ensemble. Ook weer zo'n programma met familie van Sebastian. Ze beginnen met Johann Bachs. Ze beginnen met een werk van een Bach die leefde van 1604 tot 1673. Johann Bach. Met het motet Unser Leben ist ein Schatten. Een pessimistische tekst uit Job. Mijn leven op aarde is een schaduw. Job op de mest dwaalt, alles kwijt. Maar de tekst haalt snel Jezus erbij. En wie in hem gelooft, die heeft een eeuwig leven. Dat hoor je in deze vroeg barokke muziek van Johann Bach, een zoon van Hans der Spielmann. Heel puur.

U hoorde Cantate 106, de Actus Tragicus, gezongen door Hannah Morrison, sopraan, Meg Bregel, alt, Nicholas Milroy, tenor en Peter Harvey bass, met de English Baroque Soloist en Diamante Verdi Choir, alles onder leiding van Sir John Elliot Gardiner, een recente opname. Wij zoomen nu in op Pieter Jan Belder, die deze week extra in de aandacht staat. Een van de drijvende krachten dus achter het Bach Contextueel project. Deze bescheiden man is een echte kapelmeester, want hij bespeelt een aantal instrumenten en hij dirigeert. Van huis uit is hij blokfluitist en toetsenist, kreeg les van Ricardo Canji en Bob van Asperen. Hij behoort dus eigenlijk tot de derde generatie hip musici, historically informed performance. We horen Jan-Pieter Belder nu als organist in een orgelconcert van Bach, samengesteld uit verschillende onderdelen uit kantaten 35 en 156. Het orkest is het orkest van de 18e eeuw, onder leiding van de net overleden grootmeester Frans Brugge. Bijzonder, want het was een van zijn laatste opnames uit 2012. René Boudet is hier ook weer, net als bij Musica Amphion, de concertmeester. Maar het is dus het concert van de 18e eeuw.

U hoorde een bewerking van delen uit cantates 35 en 156 als orgelconcert, gespeeld door Pieter-Jan Belder op het orgel en het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brugge. Bach contextueel heeft volledig gekozen voor enkelvoudige bezetting en dat op wetenschappelijke gronden. Dat betekent voor de cantates 4 zangers en soms 8 als het voorgeschreven is door Bach, en voor sommigen moet het er zeker 8 als die dubbel koorers zijn. Er was zelfs in Bach's tijd sprake van een soort van octet, een goed hoog aangeslagen octet van zangers, dat zelfs meer betaald kreeg dan de andere jongens van de Thomaner. De zangers in dit geval staan steeds, het Geeswalde consort onder leiding van Harry van den Kamp, de geliefde en bekwame bas, die zelf ook altijd meezingt. En dat Geeswalde consort zijn natuurlijk specialisten in Geeswalde en Zweling, maar hebben komend vanuit die late renaissance muziek als het ware ook een hele goede feeling voor Bach, juist heel goed. Bach contextueel zal dus het motet zingen O Jezu Christ, meins Lebenslicht, BBV 118. En het wordt dan spannend wat ze met de instrumenten doen, want dit motet dat eerst voor een kantaat werd gehouden, zou wel eens de begrafenisstoet naar het kerkhof hebben kunnen begeleiden. En dan krijg je natuurlijk een beperking van het orkest, omdat niet alle instrumenten mobiel gespeeld kunnen worden. Nou, Bach contextueel heeft daar zeker over nagedacht en wat over geschreven. Dat komt allemaal in dat boekje later. Nu horen wij, want die opname is natuurlijk nog niet, van Bach contextueel. Nu horen wij Masaaki Suzuki in het prachtige motet BBV 118.

U hoorde het motet BWV 118 O Jesu Christ, Meins Lebenslicht. Uitgevoerd door het Bach-collegium Japan, onder leiding van Masaki Suzuki. We sluiten dit programma van vandaag af met de Preludium en Fuga voor orgel. En nu niet die in S, maar in F klein. Dit is natuurlijk prachtige muziek, maar de mensen die moeite met orgelmuziek hebben, zullen dat misschien toch wat minder ervaren als je het alleen als orgelstuk hoort. Maar in context, in zo'n uitvoering of cd met kop en een staart, opgenomen in dat thema van een soort van kerkdienst, zeg maar, zonder preek, zonder gebed, valt dat eigenlijk op zijn plek, dat orgelwerk. Nou, ik hoop dat u die ervaring ook heeft. U kunt er altijd over communiceren via de mail. Het is leuk om te horen wat u ervan vindt. Of u inderdaad het orgel nu toch meer aanvaardbaar vindt, beter kunt begrijpen. Of dat u gewoon zegt, die orgelstukken zijn mooi genoeg op zichzelf. Kan allebei. U hoort dus dat Preludium Fuga in F klein, BWV 534. En ditmaal gespeeld door Hans Varius op het Kalman-orgel uit 1724. Het is een gerestaureerd orgel in de Christinakerk in Falun in Zweden.

U hoorde Prelude en Fuga in F-klein, BWV 534, gespeeld door Hans Varius op het Kalmenorgel in Falun te Zweden. Dit was Geen Dag Zonder Bach en wij hopen dat u het weer mooi heeft gevonden. U kunt altijd uw ideeën, voorstellen en opmerkingen mailen naar bach@concertzender.nl. Dank u wel voor uw aandacht. Misschien tot morgen.

0: Dit is de concertzender in het komend uur De Wandeling. Met kamermuziek van Benjamin Godard. En we beginnen met muziek van Camille Saint-Saëns. Hij leefde van 1835 tot 1908.
1: Pieter Jan Belder. En aan het eind van de week voor Joop van Zijl, onze vaste inspreker, die weer terugkomt. In de sfeer van rouw en afscheid voert dus Mouske Amphion onder leiding van Jan-Pieter Belder en het Kezuwalde-consort onder leiding van Harry van der Kamp ook kantate 125 uit, met die prachtige titel Mit Fried und Freud fahr ich dahin. De basis daarvan is een Lutherlied dat gaat over de feestdag van Maria Reinigung. Dat is 2 februari, waar gevierd wordt, herdacht wordt, dat Maria het kind opdraagt in de tempel en de oude Simeon, die daar verblijft, zegt dat hij nu het eeuwige kind heeft aanschouwd en eindelijk kan sterven. Laat mij gaan, nunc dimittis in het Latijn. Naar dit moment van het ultieme afscheid heeft hij al heel lang uitgezien. Heer, laat nu uw knecht in vrede gaan, want mijn ogen hebben het licht aanschouwd. En Bach schreef daar ook een prachtige baskantate voor, Ich habe genug, en die gaan we morgen horen. En deze kantate 125, een zogenaamde koraalkantate, een kantate zoveel mogelijk gebaseerd op een koraal, sluit Bach zich dus aan bij het koraal, het kerklied van Luther. We laten eerst het Lutherlied horen en daarna direct de kantate. En dat Lutherlied is getoondzet door Johan Walter, een compaan, een tijdgenoot van Luther. En daarna begint de Bach-kantate. Deze kantate begint in een zwaar, onbuigzaam koor, in E-klein, waarin de sopranen de melodie hebben. Dan volgt direct in een zeer lange aria, haast 8 minuten, de sopraan en die bezingt het thema van de brekende ogen van de oude man die op weg naar de dood gaat. Let op het breken van de akkoorden. Een aria van loslaten en van rouw. Een wonderlijke aria met veel dissonanten. Buitengewone muziek over afscheid. En dan volgt een lange basrecitatief, waarin nog eens wordt verklaard dat Jezus Christus troost en heil is in de dood. En dat wordt daarna in een heerlijk hoopvol duet voor tenor en bas gevierd. Kantate 125.

Minstens zo mooi is de kantate, ook weer een solo-kantate, nu voor alt, verknuikte roe, beliepte zedenlust, BWV 170, voor de zesde zondag na Trinitatis. Dat wordt gezongen in het Bachfestival in Dordrecht door Margot Oetzinger, een alt. Ik ken haar niet, maar de kwaliteit van Il Giardellino, het orkest van Marcel Ponsele, staat garant voor hoge kwaliteit. Wij gaan luisteren naar een uitvoering, weer met Philip Herrewegen en weer met Marcel Ponsele. De altes is hier de ongeëvenaarde Andrea Scholl. Maar tegenwoordig zingen vrouwen het even mooi. Verknuikt roe, beliepte zenenlust. BWV 170.

Dat was de kantate Verknuukte Roe, beliebte Seelenlust, BV 170, gezongen door Andreas Scholl samen met het Collegium Vocale onder leiding van Philip Herrewegen. Weer terug naar Musica Amphion, die gaan musiceren in Amsterdam en Maassluis. De grote kerk al daar en Amsterdam in de Waalse kerk. U hoort nu Pieter-Jan Belder als dirigent en blokfluitist. Hij is multigifted. En in het tweede Barnabas Concert neemt hij het op met zijn flauto dolce, de blokfluit, tegen de gewelddadige trompet. De flauto dolce, de blokfluit, was het instrument van de armen. Het instrument van het tekort, ook van de laatste ademtocht. Een kantate bricht in Hungerigen den dein Brood speelt de blokfluit als ware de rol van de have-nots, van het tekort. En in het tweede Barnabas Concert durft Bach dat tere instrument tegenover die koninklijke trompet te zetten. En dat lukt hem. En het is een match. Wat een uitdaging. In het tweede deel moet natuurlijk de trompet even zwijgen. Want dat is te veel van het goede. Pieter-Jan Belder vertelde mij dat hij, doordat hij ook blazer is, als blokfluitist, meer feeling heeft daardoor voor zang. Voor het aspect van de adem. Dan als hij alleen toetsenist zou zijn. Je begrijpt het meest van de zang als je ook weet dat het fraseren zo belangrijk is. En dat weet je vooral als je zelf blaast. Pieter-Jan Belder kan dat allemaal. Met Rémy Baudet en Frank de Bruyne gaat hij de strijd aan. In het langzame deel moet die trompet, William Roth speelt dat even zijn mond houden. Want dat is pure, intieme tederheid. Zoals alleen Bach dat kan. En het wiegt en het danst. Het tweede Brandenburgs Concert door Musica Amphion met Pieter-Jan Belder op de blokfluit.

U hoorde het tweede Brandemers Concert, PWV 1047, met Pieter Jan Belder op de blokfluit, Rémy Boudet op de viool, Frank de Bruyne op de hobo en Wim Roth op de bartrompet, met Musica Amphion. Hier besluiten we deze uitzending van Geen Dag Zonder Bach mee. En we hopen dat u allemaal in grote getale komt, zowel naar de concerten van Musica Amphion en het Gesualde Consort in het kader van Bach Contextueel, als naar dat geweldige programma van het Bach Festival in Dordrecht, met zoveel spannend dat u dat maar even moet bekijken op de site. Ik dank u voor uw aandacht. U kunt altijd uw reacties mailen naar bach@concertzender.nl. Tot morgen misschien.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, werkdagelijks programma van de Concertcenter. Vandaag wordt laatst aandacht voor zowel het Bach-festival Dordrecht als voor de uitvoeringen van Bach contextueel. Jan-Pieter Belder staat deze hele week in de aandacht. Hij is een echte teamspeler. Hij vindt het heerlijk om met zijn makkers van Musica Amphion te spelen of ook met zijn collega's klavicinisten. En we hebben er nogal wat van in Nederland, goeie. Ja, wat een school hebben wij. Denk mee van Gustav Leonhard en Ton Koopman en Bob van Asperen. En we gaan horen dat heerlijke concert voor drie klavieren, drie klaversimmels dus, in D-klein, BWV 1063. En u hoort daarin Pieter-Jan Belder met Menno van Delft, ook zo'n crack, en hij speelt ook in Dordrecht, en Siebe Henstra, die we ook niet moeten onderschatten. Pieter-Jan heeft wel de moeilijkste partij voor pa Bach, want de andere twee werden waarschijnlijk gespeeld door zijn zoons en zijn inderdaad ietsje makkelijker. Willem Friedemann, de oudste Friedemann, en CPE Karel Philip Emanuel. Later hebben zij bij het concert waarschijnlijk toch wel wat veranderingen aangebracht in de manuscripten, want we kunnen dat zien in het oerschrift. En dat geeft de suggestie dat beide zoons, die toen 19 en 17 waren, niet alleen speelden, maar ook meecomponeerden met hun vader. Of misschien wel stukjes voor hun rekening namen. Vandaar dat het concert zo nu dan nogal galant klinkt. Laat u meevoeren door het overrompelende eerste deel. Wieg dan daarna mee in het Siciliano, de 12/8e maat van het tweede deel. En hoor tenslotte de galante muziek van deel 3. Belder, cum suis, speelt dit zo licht en helder dat een echte ergutzung des Gemüts is. Een verkwikking, een opkikker. Je knapt ervan op. Concert voor drie klaversimbels van vader en zonen Bach, BWV 1063.

U hoorde het concert voor drie klavercimbals, BBV 1063 door Pieter-Jan Belder, Menno van Delft en Siebe Henstra op klavercimbal, samen met Musica Amphion, en dat was eigenlijk onder leiding van Pieter-Jan Belder. Er is heel veel moois in het Bach-festival Dordrecht, eigenlijk te veel om op te noemen. Er is ook nog een motettendag onder leiding van niemand minder dan Daniel Royce op zaterdag 27 september. Als u gevorderd bent, kunt u meedoen. Zie de website. Ze zingen onder andere het prachtige, maar virtuoze dubbelkoorige Kom, Jezus, kom, BWV 229. U hoort het hier alvast in de uitvoering van Masaki Suzuki. Kom, Jezus, kom.

Philip Herrewegen leidde de Chapelle Royale en het Collegium Vocale uit Gent met Waarom toben die heiden opus 78 nummer 1, Mein Gott, waarom hast du mich verlassen nummer 3 en Mieten mir im Leben ziend opus 23 nummer 3. Muziek van Felix Mendelssohn Bartholdy. U kunt trouwens alle titels vinden op onze playlist, zoals dat zo mooi in het Engels heet. En die playlist die staat op concertzender.nl. En dan moet u even kijken bij Bach. Er wordt ook nog een orkestsuite van Bach gespeeld. Welke was nog niet bekend, maar hier hoort u stukken uit de eerste suite. Gespeeld door Café Zimmerman. Het is een orkestsuite. Orkest? Nou, het is maar een handjevol jonge Franse virtuozen. En de suite is in Franse stijl.

En dat waren gedeeld uit de eerste orkestsuite BWV 1066, uitgevoerd door Café Zimmerman. En tot zover voor vandaag Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Goedemiddag verder en tot morgen.

0: Dit is de Concertzender met het programma De Wandeling, waarin vandaag de eerste van 3 afleveringen over de componist.
1: Dus van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl, de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. Ja, Bach op de piano. In het dagblad Trouw is de hele discussie weer opgeleefd sinds de uitvoering van het Wohltemperierte klavier door de Franse pianist Pierre-Laurent Aimard. Die uitvoering werd flink afgekraakt in Discotable. Vandaar. Natuurlijk is het Wohltemperierte klavier niet voor piano geschreven. Mocht Bach zo'n moderne Steinway of Beuzendorfer hebben gehad, dan had hij heel andere muziek geschreven. Het hoort gewoon op klavecimbel. Bach gaf de voorkeur aan het clavicord, dat zacht klinkende instrument van tafelformaat, waarmee je in tegenstelling tot het clavecimbel wel kon variëren met hard en zacht. Piano e forte. De eerste pianofortes kwamen eraan, maar die voldeden misschien nog niet. Donderdag laten we op het clavecimbel horen, maar nu toch de piano in een uiterst liefdevolle en zorgvuldige benadering van grootmeester Andras Schief, een goede vriend van Bernard Haitink. Het Wohltemperierte klavier, door Andras Schief gespeeld, was hem tot steun en troost toen Haitink ooit flink ziek was.

Bach speelde de pianist Swatoslav Richter. Dat is de man, de pianist met het schemerlampje op de piano en met de bladmuziek voor zijn neus. Want hij vond dat als hij afgeleid zou worden, omdat hij bang was dat hij 5 maten verder niet meer wist wat hij moest spelen. Hij zei, dat doet maar afbreuk aan mijn spel. Geweldige pianist, Swatoslav Richter. En dan tenslotte nog even Bach op een heel bijzonder instrument, maar het is wel om te genieten.

Dit was onze eerste uitzending van 1 tot 2. Morgenmiddag om 1 uur dan zijn we er weer. We hopen dat u dan weer luistert en kunt luisteren. Trouwens, iedere werkdag zijn we er dan van maandag tot en met vrijdag. En nogmaals, tot morgen. Samensteller was Govert-Jan Bach en mijn naam is Joop van Zijl. Goedemiddag.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. Een nieuw programma van de Concertzender, iedere dag om 1 uur. Iedere werkdag wel te verstaan. Nogmaals, ik heb het gisteren ook al gezegd, zaterdag en zondag moet u het zelf maar even uitzoeken. U hebt vast wel iets in de kast staan nog van Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling Govert-Jan Bach. Vandaar ook. Wel, we beginnen met een kantate, dat deden we gisteren ook. En ditmaal kantate 2, Bachs werkenverzeichnis 2 dus. Ach Gott von Himmel, sieh darein. Die werd voor het eerst uitgevoerd op de derde zondag na Pinksteren, was in 1724. De tekst is vooral van Luther, die grote invloed had op de muziek van Bach. In het prachtige beginkoor horen we iets van de sfeer van de renaissance muziek. Mozart gebruikte deze melodie later in zijn Zauberflöte, als de twee geharnaste mannen zingen over de strassen vol beschwerdens die Pamina en Tamino voor hun proef moeten belopen. Wel, een beetje dievenwerk van Mozart dus, maar hier is het een meesterwerk van Johann Sebastian Bach, uit te voeren door het Bach Collegium Japan, uiteraard onder leiding van Masaki Suzuki.

aldus de kantate BWV 2, Ach Gott von Himmel, sieh darein, uitgevoerd door het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. Het eerste van de klavierconcerten van Johann Sebastian, dat in D kleine terts, BWV 1052 nu. Een dramatische toonsoort die zorgt voor een indringend concert. Deze toonsoort zal later een grote rol spelen in de Don Giovanni, daar heb je hem weer, van Mozart, waar de sfeer van het D kleine terts overheerst. De intro van dit concert is ook de intro van dit programma, dat zal u wellicht opvallen. Mogelijk werd het oorspronkelijk al veel eerder als vioolconcert gecomponeerd. Heel veel weten we niet precies over het ontstaan van de werken van Johann Sebastian Bach. Bach hergebruikte het eerste deel zelf in 1726 als symfonia voor orgel en orkest van zijn kerkkantate BWV 146. Dat is de kantate Wir müssen durch viel Trübsal. Het tragische en pathetische van dit concert komt in die kantate terug. Wel, hoewel het ook veel op piano wordt uitgevoerd, kiezen we nu voor de uitvoering op klavercimbal. En wel door de dit jaar overleden grootmeester Gustav Leonhard. Na het zware eerste deel volgt een wiegend langzaam deel. De gespannen sfeer komt weer terug in het jachtige laatste deel.

De klaversinist Gustav Leonhard gaf een uitvoering van het eerste klavierconcert van Johann Sebastian Bach in D kleine terts. Deze tweede dag met Bach, zo tussen de middag tussen 1 en 2, sluiten we af met de eerste vioolsonate in B kleine terts, Bachs werken Verzeichnis 1014. Dit zijn zeer subtiele sonates, die sonates, vioolsonates van Bach voor klaversymbool en viool, waarin beide instrumenten volledig evenwaardig zijn en eigenlijk met elkaar strijden om de aandacht. De viool komt er op een gegeven moment als een zangstem in. Dat leek op de langgerekte aria's uit de opera, waarin de castratenzangers schitterden en hun techniek showden. Daar hield het publiek toen van. Mezza di voce heette dat. Epater le public, het publiek verbluffen. We zullen dat vaker bij Bach tegenkomen, die daar een heel eigen wending aan geeft. Bach hield van opera en ging vaak met zijn zoon Friedemann naar de opera in Dresden om die leuke liedjes te horen. Maar deze typische kamermuziek is toch veel verfijnder. U hoort Catherine Manson, barokviool. En dat klinkt zeker in het begin alsof je een soort zangstem hoort. Catherine Manson, barokviool, en Ton Koopman op klaversymbool. Catherine, overigens, is de concertmeester van Tons internationale Amsterdam Barok Orchestra.

Er is veel pijn in het leven. Veel hersenlijden. Hersenlijden, ook de naam van de moeder van Parsifal, die zo moeite had haar zoon te laten gaan. Het openingskoor begint met klagende hobo's, zo typisch Bach. Maar het zijn wel oboi d'amore, liefdeshobo's, met hun milde zachtheid. De kantate bezingt dan angst en nood, de zwakte van het vlees, tot een prachtig en sterk duet van alt en sopraan ons weer helemaal van energie en vreugde voorziet. U hoort het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki.

De kantate nummer 3, BWV 3, Ach Gott, wie manches Herze leidt, van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd door het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaaki Suzuki. Dan nu de eerste cello-suite. Bachs werken vertraagt niet 1007. Ja, voor velen zijn de cello-suites het opus ultimum van Johann Sebastian. Het is de meest wonderlijke muziek die je kunt voorstellen. Een volledige wereld van gevoel en kleur, ritmiek en verrassing wordt hier tentoongespreid. En dat allemaal op één enkel instrument. En terwijl je soms wel twee cello's denkt te horen. Bach denkt altijd meerstemmig, polyfoon. Een stem is nooit alleen. Of je bent nooit alleen. Er is altijd een ander. En die stem is evenwaardig. Geen aanhangsel, maar een uitdaging. Tegenover. Vivaldi had al de eerste cello-sonates geschreven, maar Bach doet het zonder begeleiding. Toen bekende dansvormen wisselden elkaar af. Het is een wat onderschatte uitvoering, maar een hele mooie van Jaap Terlinde.

Jaap ter Linde gaf een uitvoering van de eerste cello-suite van Johann Sebastian Bach. Wel, we hebben u allerlei uitvoeringen beloofd van muziek van Bach, ook van zijn zoons en van zijn ooms. Allerlei uitvoeringen, veelsoortig, als ze maar goed zijn. Dat hebben wij u beloofd en dat komen we nu ook zeker na. Want we gaan luisteren naar het eerste vioolconcert in A kleine terts, BWV 1041. Maar niet op viool, maar op accordeon gespeeld door Richard Galliano. En dat is zo'n ijzersterk concert dat het heel goed kan doen op accordeon. Want in Nederland hadden we ook zo'n man, Harry Mote, die kon dat ook. Harry Mote is begonnen op zijn accordeon in de kroeg in Amsterdam. U kent zijn gezicht wellicht bij de film van Ome Willem. Daar heeft hij televisiebekendheid door gekregen. Bij het Ome Willem, Edwin Rutte was dat. Hij speelde voortreffelijk jazz en past ook heel goed in een jazzcombo. Maar hij speelde ook klassiek, heeft dat zelfs ook op de plaat gezet. Harry Mote heb ik het nog steeds over, want dat willen we toch graag even kwijt. Was een hele bijzondere man. Ik weet dat ik eens een keer in de Wintertuin in de Zoo in Antwerpen kwam. Daar had hij gespeeld met het Metropoolorkest van de Nederlandse Omroep. En daar in Antwerpen opeens dacht iedereen, wat horen we nou? Want het was een wat ruime zaal, ruime hal eigenlijk, waarin nog wat nagepraat en gedineerd werd. En daar hoorden we opeens op een orgel iets van Bach klinken. En wie zat daar in een hoek met een flink slokje op trouwens? Dat was de accordeonist Harry Mote. Misschien dat we hem ook nog eens een keer laten horen. Maar zo'n man is dus ook Richard Galliano. Bach bewerkte destijds veel van zijn muziek op allerlei instrumenten uit zijn tijd. De accordeon is verwant aan het orgel omdat hij met lucht werkt. Ik zou zeggen, oordeelt u zelf. De echte viooluitvoering die laten we alweer een andere keer horen.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Het is de laatste werkdag van deze week. Zaterdag en zondag, dan moet u zelf maar even kijken wat u van Bach thuis wil draaien of wil horen of opzoeken op de radio. Maar op de werkdagen, dan zijn wij er bij de Concertzender met de muziek van Johann Bach, Johann Sebastian Bach en alle andere Bachs en ooms en de zonen, enfin, noem maar op. Mijn naam is Joop van Zijl en de samenstelling van dit programma is in handen van Govert Jan Bach. Bij iedere muziekpol, verkiezing, zeg maar, de klassieke hitlijsten all over the world, wordt stevast de Matthäuspassie van Bach als eerste gekozen. En nog voor de negende van Beethoven, voor de Nozze di Figaro van Mozart en voor de Sacre du Printemps van Igor Stravinsky. En daarvan is dan ook weer nummer 1, het beginkoor uit de Matthäuspassie. Komt ihr Tochter, helft mir klagen als favoriet. Dat is een ongelooflijk gecompliceerd werk, soms zelfs 9-stemmig, maar met een enorm sterke impact op iedere luisteraar. Kippenvel en tranen, dat hoor je vaak. En mensen die aan hun vaste harde stoel of die harde kerkbanken gekluisterd worden door deze muziek. De Bachliefde begint hier vaak als een liefde voor het leven. We gaan luisteren naar het openingskoor uit de Matthäuspassie door de solisten, die vormen het koor. Dat is wat op

streven. Maar goed, het is een hele mooie opening in deze uitvoering van Gerlinde Zeeman, sopraan, Petra Noskajova, alt, Christoph Gens, tenor, Jan van der Krabbe, bas, Marie Kuiken, sopraan, Patricia Hart, alt, Bernard Hoensieker, tenor en Marcus Niedermayer, bas. Samen met La Petite Bande onder leiding van Sigrid Waldkuiken.

Het openingskoor uit de Matthäus-passie van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd La Petite Bande, onder leiding van Sigiswald Kuiken, met solisten, vocale solisten, als koor. De zogenaamde Goldberg-variaties worden wel beschouwd als een van de grootste meesterwerken van Bach, naast bijvoorbeeld de Matthäus-passie. Het werk ontleent zijn naam aan de klavecinist Goldberg, die als 14-jarig wonderkind in dienst was van de graaf von Kaiserling in Dresden. Deze graaf leed aan slapeloosheid en hij wou de nacht doorkomen met aangename klaviermuziek, zo zacht en tegelijkertijd levendig van aard dat hij er zijn slapeloze nachten wat mee kon opvrolijken, zo vertellen de bronnen. Ze waren dus geenszins bedoeld als slaapliedje. De graaf kon de slaap toch niet vatten. Deze Johann Gottlieb Goldberg was leerling van Johann Sebastian en vroeg deze om oefenmuziek. De variaties, die eigenlijk het laatste deel waren van een driedelig oefenwerk voor Bachs leerlingen en zonen, viel bij de graaf zo in de smaak dat hij Bach beloonde met 30 louis d'or. Nou, dat was een onmetelijk grote vergoeding voor deze didactische variaties. Het werk is vooral bekend geworden door Glenn Gould. Die gaan we later nog wel eens horen in een uitzending, maar we beginnen vandaag met een bewerking voor strijktrio door het Echnaton trio, waardoor deze prachtige, steeds weer verrassende muziek een nieuwe wending krijgt. De melodie, waar de variaties mee beginnen, was een populair liedje in die dagen en werd ook vaak aan de keukentafel van huize Bach uitgevoerd. U hoort het trio Echnaton.

U hoorde Rachel Podger, barokviool, met de eerste sonate voor vioolsolo, BWV 1001, van Johann Sebastian Bach. Dit is van de Concertzender het programma Geen Dag Zonder Bach. En natuurlijk, we hebben Bach, Bach zelf, zijn zonen, zijn voorvaderen, zijn neven en ooms, als dat zo uitkomt. En het zal u niet ontgaan zijn dat de samensteller van dit programma voor de Concertzender ook Bach heet, Govert Jan Bach. Nou ja, natuurlijk valt dan de vraag van, ben je familie van Bach? Ben je een nazaat? Nee, zegt Govert Jan, een nazaat, dat is niet passend. Een nazaat, dat is iemand die een genoemde ander als voorouder heeft. Tenminste, zo staat het, zegt hij zelf in de Vandalen. Wat is Bach dan wel? Toch nog wel iets met de familie Bach gemeen. Ja, ze delen alleen een stamvader, Veit, uit Wegmar, in Duitsland dus. Deze Veit had een zoon die omstreeks 1600 ging varen bij de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Hij bleef in Nederland en van hem stammen de meeste Bachen hier in Nederland af. Samensteller Govert Jan is dus weliswaar helemaal geen nazaat, maar Johann Sebastian is een zeer verre oom van hem. En bovendien zijn er eigenlijk helemaal geen nazaten van Johann Sebastian, wist Govert Jan Bach mij te vertellen. Hij is in naam uitgestorven, met 20 kinderen nog wel. Er zijn alleen nazaten in vrouwelijke lijn. En die heten allemaal Colson. En die wonen in Polen en de Verenigde Staten. Nou ja, het is maar dat u het weet. In ieder geval, dat wat betreft Johann Sebastian en Govert Jan Bach, onze samensteller. Tot slot dan het mooie, prachtige klaversymbelconcert in E groot. Bach's werk in vertekening 1053. En dat heeft een heerlijk wiegend middendeel, een zogenaamde Siciliano. Een van de mooiste stukken van Johann Sebastian. U hoort Gustav Leonhard en zijn consort.

Het concert BWV 1053 voor klaversembel, maar werd op blokfluit uitgevoerd door Erik Bosgraaf. En u moet weten, Erik Bosgraaf is een voorstander van het spelen van nieuw repertoire op zijn instrument. Maar hoe klonk dat bij de oude werkstukken van de oude Bach? Fantastisch. Wel, dit was geen dag zonder Bach. We hopen dat u genoten hebt. Morgen zijn we er weer van 1 tot 2 op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma, Govert Jan Bach.

Goedemiddag, tussen 1 en 2. Geen dag zonder Bach op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling Govert Jan Bach. We gaan weer luisteren eerst naar een kantate, de kantate nummer 7, Christ unser Herr zum Jordan kam, voor Sint-Jansdag, 24 juni 1724. De feestdag van Johannes de Doper. Toen een belangrijke feestdag. Ja, nu kennen we het voornamelijk nog als einde van de oogsttijd van de asperges. Maar goed, waar gaat de kantate over? Het gaat over de doop van Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper. In de beginmaten horen we het water van de Jordaan lieflijk stromen. Bach, hier als de schilder in muzikale termen, le musicien peintre, zou Albert Schweitzer, een der grootste Bach-kenners, dat noemen. Maar in dat eerste deel, de koorzats, krijgen we ook nog een vioolconcert cadeau. Dat was in 1724 nieuwe, hippe muziek. En Bach verbindt het oude, wat stramme Lutherlied uit de 16e eeuw met het feestelijke, haast swingende concert. Fris en betoverend noemt de kenner Maarten het Hart dit openingskoor. En hij kan het weten. Mits, zegt hij er wel bij, het goed wordt uitgevoerd natuurlijk. Oordeelt u zelf. Het is uit Canada, de Montreal Barok of Montreal Barok, wat u wilt. Met onder meer Suzy LeBlanc en Stephen MacLeod. De laatste aria is een prachtige, voor alt, overtuigend, van grote schoonheid. En die wordt weer gezongen door Daniel Taylor.

En dat was de kantate nummer 7, Christ unser Herr zum Jordan kam. Werd uitgevoerd door Suzy LeBlanc en Stephen McLeod en ook Daniel Taylor met de Montreal Baroque. Dan gaan we nu luisteren naar de tweede vioolsonate. De eerste hebben we al eens een keer laten horen in de uitzending Geen Dag Zonder Bach. De tweede vioolsonate voor klaverzimbel en viool. Weer ragfijne, aristocratische kamermuziek. Luistert u naar Ton Koopman en Catherine Manson.

Dit was de tweede vioolsonate van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Ton Koopman klavercimbal en Catherine Manson viool. We gaan eens luisteren naar een van de Brandenburgse concerten, overbekend, maar altijd geliefd. In het vijfde Brandenburgse concert maakt u een bijzondere geboorte mee, dat van het eerste echte klavierconcert. De klavercimbal was tot dan louter een bescheiden begeleidingsinstrument. Maar de virtuose Bach kreeg een grote klavercimbal van zijn broodheer, dat was toen de prins van Anhalt-Köthen, en kreeg blijkbaar het idee om het klavercimbal van zijn onderdanige plaats te verlossen. Eerst hoort u nog fluit en viool wedijveren om de eerste plaats. Een concert betekent eigenlijk wedstrijd. Dan maakt langzaam maar zeker de klavercimbal zich los van de anderen en pakt hij de solo. En zo virtuoos als alleen Johann Sebastian het had gekund. Hij wint de wedstrijd en het klavierconcert is geboren. Haydn, Mozart en ook Beethoven wisten er later wel raad mee. Hier is het vijfde Brandenburgse concert in een uitvoering van Rinaldo Alessandrini en zijn Concerto Italiano.

En dit was tenslotte het Brandenburgse concert nummer 5 van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door het Concerto Italiano onder leiding van Rinaldo Alessandrini. En tot zover ons middagprogramma van 1 tot 2 op de concertzender Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling van dit programma Govert-Jan Bach.

Goedemiddag. Ook vandaag weer tussen 1 en 2 uur. Geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma wordt samengesteld door Govert-Jan Bach. En we beginnen weer met een kantate. Ditmaal de kantate nummer 8. Liebster Gott, wenn werde ich sterben. Voor 24 september 1724 werd die kantate geschreven. Het is een van de mooiste kantates van Johann Sebastian. De sfeer van het openingskoor is onovertroffen. Bachs biograaf, Spita, spreekt over die Stimmung eines Kirchhofs im Frühling atmend. Troost en berusting zorgen voor ontspanning tegen de gejaagdheid van de herhaalde jachtige tonen van de dwarsfluit in. En de korte stootjes geven penetrant de gejaagdheid van de vliedende tijd aan en herinnerde de luisteraar toen aan het geluid van de doodsklokjes, vaak van porselein, met hun heldere, doordringende geluid. De sfeer van de kantate verder is die van ontspanning en gratie. En in het slotkoor kunt u de melodie van onze Poesje Mouw herkennen. Ja, zo Europees waren sommige melodieën. U hoort Philip Herrewegen met zijn Collegium Vocale uit Gent.

U hoorde een uitvoering van Liebster Gott, wenn wir die sterben, de kantate nummer 8, uitgevoerd door het Collegium Vocale uit Gent, onder leiding van zijn dirigent Philip Herrewegen. Nu de eerste van de partita's voor vioolsolo, die in B-kleine terts, een geliefde toonsoort is dat van Bach, Bachs Werkenverzeichnis 1002. Het is een opeenvolging van dansvormen uit die tijd, met een ongelooflijke diepgang en virtuositeit. Ja, violisten kunnen hierop blijven studeren, die blijven hier hun hele leven mee bezig. U hoort een en ander in de uitvoering van Rachel Podger op barokviool.

Rachel Bodger, barokviool, gaf een uitvoering van de eerste van de partita's voor vioolsolo van Johann Sebastian Bach. We gaan verder met de beroemde toccata en fuga in D klein voor orgel, BWV 565, een jeugdwerk. De jonge Bach was zo beroemd als orgelvirtuoos en deskundige, hij moest vaak orgels keuren. Een soort keurdienst van orgels. Het waren vaak enorme investeringen van de steden, die orgels, en mogelijk heeft dit werk hiervoor gediend. Het loopt een heleboel registers af en kijkt of de akkoorden goed samenklinken. Inmiddels heeft het een adembenemend, soms beklemmend werk opgeleverd. Het staat sterk onder invloed van de Noord-Duitse orgelschool, met mensen als Buxtehude en Reinken, die de zogenaamde Stilus Fantasticus bezigden. Bizar. En zeker virtuoos. U hoort de organist Simon Preston.